from Daddy's and Kid Cadillac. Oké, okay. We gaan nu richting Houston, Texas. En de 40er aanvang 50 jaren. In Houston, Texas gaven ze damals in deze vroege aanvangtijd een grote omvangrijke country hillbilly scene. Als een van de eerste stonden erbij waren damals Benny Leaders. Een vurende hillbilly cat in de omgeving van Houston, Texas. Benny Leaders en de Western Rangers. Zijn platen of Freedom Records worden damals vasthalen. Eingespeeld in de legendaire recording studio ACA Studios van Bill Holford. Uit de jaren 1950. Nou, we hebben hier op Freedom Records Benny Leaders en de Western Rangers met Naked Woman.

Knack, knack, keep on nagging. Someday you're gonna find. Zoeken, de zult vinden. Dat waren Benny Leaders en de Western Rangers. 1950, Freedom Records. En zijn de band speelde de maals ook Link Davis, Houston, Texas in de 50s. Oké, van Houston, Texas, 1950, gaan we jetzt richting Chicago, september 1946. De grote omvangrijke Chicago blues scene in die 40er en 50er jaren. We hebben jetzt hier op de platte speler Lee Brown aan klavier. Alex Atkins, saxofoon, Leroy Forster, gitaar en Ernest B. Crawford met bas. Lee Brown hebben we jetzt hier met Round the World Boogie.

have a Malta Night, Racket Up, Rated Up, Elvis Presley, Wide Gates met Rhythm and Blues, Federal Records en sublabel van dat bekante Rhythm and Blues label King Records, Cincinnati, Ohio. Als dat je ontzien met de functie, Tiny Topsy en The Charms zijn we jetzt hier met Come On, Come On, Come On.

was Cherokee Zeno and the Gamblers met Let's Play Around. Oké. Weiter geht's, de 29e september 1934. Blues met a touch of jazz erbij. Tanny Bradshaw en het is orchestra. We hebben het hier met Shout, Sister Shout.

0: You got the right string, baby, but the wrong yo-yo. Hoogstwaarschijnlijk aan meeste bekend van Carl Perkins. Aber deze song komt oorspronkelijk uit de blues. Draait je keer jaren. Und deze versie was van Rosie Stevens en de Suets. Aus die 50er jaren Rockabilly. Weiter geht's met Rockabilly. Run yourself and ain't I'm a dog.
1: Ain't I'm a dog.

Yeah, let's paint the town red. It's time to howl. The Madmen uit Kroatië. De absolute number one rockabilly band uit Kroatië. The Madmen of Rhythm Bomb Records. Fantastic. Okay, back to the 50s. We gaan richting Louisiana. Namelijk dat Gold Band Label. Uit die funstige jaren van Eddie Schuller. En een kleine lokale recording studio in Lake Charles, Louisiana. Ook Dolly Parton is hem alter van 13 jaren in deze kleine studio aangevangen. We spelen jetzt All Farrier. Aan meeste bekend natuurlijk. Van Let's Go Bobbin Tonight. Ook een zeer goede song van All Farrier is dan blijkt natuurlijk What Is That Thing You Call Love. Ik heb met mijn platensamling verschillende fassungen, versionen gevonden. Einde versie springt eindeutig heraus. Eigenlijk niemals veröffentlicht op CD. Nu alleen op LP Aralba. All Farrier and his Boppin' Hillbillies. Boppin' Billies met What Is That Thing You Call Love. En gespeeld in een recording studio van Eddie Schuller, Gold Band Records, Lake Charles, Louisiana in the 50s.

Wat is dat thing you call love? Dat is waar. Al Ferrier en het is Bob en Billy's. Louisiana in de 50s. En van Louisiana gaan we iets richting Gebirge. Appalachian Gebirge. Met Lester Flatt en Earl Scruggs. With the Foggy Mountain Boys. Lester Flatt en Earl Scruggs with the Foggy Mountain Breakdown.

Just a shake, rattle and roll. And gonna save your dog and soul. Dat is waar. Gene Simmons. Eingespeeld hoogstwaarschijnlijk in zijn eigen woonzimmer. En een demo track. Toonkwaliteit niet al te best. Maar trotsdem. Fantastisch rockabilly materiaal. Als die funzige jaren. Okay, weiter geht's Richtung Kentucky. Underground rockabilly over here. Van Dwayne Bell and the Turner Brothers. Met Rock and Roll on a Saturday Night.